0: Hey, WZBC Newton listeners, are you getting enough sleep? 1 in 3 adults in the U.S. are sleep deprived, reporting less than 7 hours of sleep per night. 1 in 20 adults reported falling asleep at the wheel. Lack of sleep can lead to chronic health problems, an increase in accidents and injuries, and mental health issues. Adults over 18 need to sleep 7 to 8 hours per day. Practice good sleep hygiene by going to sleep and waking up at the same time every day. Unlock your potential, one good night's sleep at a time.
1: Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Heldere ogen, lachende mond, blozende wangen, fris en gezond. Lief en eenvoudig, keurig en net. Lijkt dat niet precies op Miranda's portret?

Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, absolut.